0: Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan.
1: Radio
2: 12P4
1: presenteert
2: de mooiste muziek
1: midden in de nacht. Is dit nou een wekker?

Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé. Of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel. Is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter. Voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren. Van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd

Hij rijdt een 30-tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer, en dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien, is hij mogelijk alleen. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan.

Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren, is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan.

Ik loop naar de collecte voor het siliconen rampenfonds. We gaan in mijn busje gooien. Ze voelen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt geen bus op. Zegt ze alleen binnenkijken en ik nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond net over de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeker nat. Komt ze nou mee toe en ze zegt van, op je natte wonen. Ze zegt, ja, dat is meestal in de regen staan, dan word je nat. Zegt, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, wat ze in de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar de toe en ze zegt van, nou, wat gebeurt? Ik zeg, hou hem,

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
3: Altijd piraten niets.

Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht

Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat's mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak ieder aan dan ik had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw. En toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het komende
1: uur hoor je deze hits.

0: De mooiste muziek hoor je hier.
1: Radio 1224.
2: Weerbericht. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige, aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

ouderwetse bel wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten. Oh, ik lach me een kriek om die massa romantiek met zijn frutsels en dat zogenaamd antiek.

0: Radio 1224.
1: Zing je al gek.

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

zorgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.
2: Deze heer.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: voor de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voor

0: jij luistert 12-2-4.
1: De komende uren droog met afwisselend bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien. Verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Geen gelul. Welkom bij Radio 1224.
2: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed. Het is wel mooi.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pap.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hanta-virus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfield Festival 2026 in Lutte.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, F Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: jij luistert 12-2-4.
1: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in het midden en zuiden trekt een regengebied over. Later komen ook in het noorden regenbuien voor. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Radio 12-2-4.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuiniging in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Ik zie je hier al gek.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hallo.
3: Lieve van der Praat.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van. Ja. Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.

In de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij geluisterd. 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's get this show on the road.
3: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
2: Ja!
3: Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje natuurlijk.

een man met vet contract. Ik had heel jou aangepakt. Ik nu gewoon een plek.

0: lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh ja.

0: gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet heb je last van je lever.
1: Oh ja.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Luistert Radio 12 P4.

0: Je wacht op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.
2: De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

0: regelmaat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Quinten uit de pad.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Dit is...
4: Radio 1234.
3: De mooiste muziek hoor je hier.
4: Wat een mooie muziek.
3: Radio 1234.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Bonjour, vous écoutez la radio 12 de 4, la joyeuse radio hollandaise pirate.
0: Jij luistert Radio 12 de 4.

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Ja, ja, hier is hij dan weer, Dietje Bert, op de maandagavond. Ja, ja, en dan weliswaar bij 12.24, hè, de mooiste zender. Tenminste, op het internet, hè. Ja, met de leukste DJ's en natuurlijk met de leukste muziek, hè. En daarom ook allereerst onze collega's hartelijk dank voor de laatste weken. Voor de leuke praatjes en de praatjes natuurlijk. Maar goed, vanavond moet ik met mij doen, de laatste maandagavond. En dan heb ik helaas, ja, voor jullie dan, niet voor mij, heb ik een aantal weekjes vrij. Dan ga ik even lekker ertussenuit. Maar goed, niet getreurd. Dit kan vanavond natuurlijk nog allemaal lekker op de maandagavond. 06-28-13-24 en dan de 21. En mocht dat niet lukken, dan kan het ook via de verzoekserver. En we draaien natuurlijk de plaatjes uiteraard voor iedereen, maar dan ook niemand uitgezonderd, hè. Ja, het is momenteel, even kijken, 8:02 en het is alweer 11 mei. Het schiet er wel lekker op, hè. Ja, ja, ja, ja. Alleen het weer zit niet zo mee. Jongen, jongen, jongen, jongen. Het wordt niet zo mooi deze week. Maar oké, daar moet ik het maar mee doen, hè. Maar goed, gisteren was een mooie dag. Ja, ja. 3 punten binnen. We staan op de 3e plek, mensen. En allereerst natuurlijk ook onze DJ's bedankt voor het delen van mijn Facebookpagina. Ja, mijn dank is heel groot en ik vind het hartstikke fijn, hè. En ik hoop natuurlijk ook een beetje luisteraars te krijgen, hè. En een aantal verzoekjes natuurlijk. We gaan zometeen met een mooi nummertje van start. Met de duo Heren van Twente. Ja, hoe kan het ook anders, hè? DJ Buit uit locatie Hengelo. Dus mensen, blijf er gezellig bij. En daarna een lekker polkaatje. Van het, even kijken, een rosti polka. Dan gaan we lekker van start, hè? Dus de schijfjes staan klaar. Ja, de programma's staan open. Wat mij betreft kan het losgaan, hè?

Ja, ja, ja. Ja, ik denk wel dat we nou helemaal los gaan, hè. Ja, waar ze nou niet wakker zijn. Ja, dat waren... Absolute Tirol, hè. Absolute Tirol, hè. Nou, kijken of de Malets dat ook zo fijn hebben, hè. De Malets. Maar Alibaba, komt-ie.

Ja, daar waren net Ad en Karin. Ja, we gaan naar Spanje toe, zeggen ze. Ja. Ook George, ook een hele goede avond. Studio 16. Helemaal uit Breda. Hij is lekker aan het knooien, zegt hij. Ja, of klooien. Hij zegt, ik ben aan het klooien in de studio. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ook een hele goede avond dus, George en Miranda. Fijn dat je luistert hier naar 1224 natuurlijk. En naar het mooie station uit Hengelo. Ja, ja, Studio Hengeloze Wind, hè. Maar goed, ik heb een verzoekje. Ja, ja, we draaien een verzoekje, mensen. Op de maandag. En een verzoekje dat gaat speciaal in de ronde van Kenny en Rochella. Ja, die wonen in Goor. Kent u wel, hè? Goor. Ja, ik weet niet of de kindjes er ook bij zijn. Maar goed, ik heb een mooi plaatje voor ze klaarstaan. Nummertje van André Hazes. Ja, ik hoop dat het een goede keuze is. Zo niet, ja, nou draaien we zometeen een keer wat anders, hè. De hele avond lekker muziek. Tot een uurtje of 10 is dit liedje Bert vanuit Hengelo. En uiteraard gaat het plaatje natuurlijk voor iedereen in de ronde. Niemand uitgezonden, denk ik.

Ja, uiteraard zijn we natuurlijk ook op de AM te beluisteren, hè. Ja, ja, mensen. Een groet verzoek, u weet het, hè. 06 28 13 24 en 21. Ja, of anders kijk op onze website en dan via de verzoekserver, het knopje, komt u allemaal terecht hier. Mooi in dit mooie Hengelo in de studio.

0: dat waren Kees en Marian. Ja, ja.
1: Een slaapzak en twee gitaar.
0: Ja, moest ik ook tussentijds nog even mijn keeltje schrapen, hè. Ik had er weer een brokje. Maar goed, we gaan lekker verder. En het volgende plaatje is er eentje van de Bambino's. Hey, hey, hallo, hallo, hallo. En ook onze Wout is weer paraat. Wout, ook een hele goede avond, kerel. Ook wel fijn dat jij bent afgestemd hier op Studio 1224. En met name hier in Hengelo. En Hengelo zeggen we altijd hier, hè. Maar goed, plaatje ga ik weer eronder voor jou op Wout. Komt-ie, Bambino's.

Ja, dat was een mooi nummer. Dat was Claudia Jung, hè. Ik moest even kijken natuurlijk, hè. Met Atemloos. Ja, die ook Atemloos. Nou, nee, die is niet Atemloos. Nee, nee. Ik kreeg een verzoekje binnen van Ada Hansen. Ada Hansen, een hele goede avond. Ze zegt, God, zou je een plaatje voor jezelf, voor Wout, voor mijzelf en iedereen die meeluistert willen draaien? Gaan we zeker doen, Ada. Gaat zeker gebeuren, hè. Ik ben even een plaatje aan het zoeken. En even kijken. Ja, ik draai zo meteen een mooi plaatje voor jullie. En ik ga eerst even een plaatje van het IJsselduo draaien. En daarna gaan we een verzoekje draaien voor Ada Hansen. Dus luister gezellig mee, zou ik zeggen, hè. En hij gaat in de ronde dus voor iedereen. En ook voor Wout. En voor mezelf natuurlijk, hè. Dus mensen, blijf erbij bij Radio 1224.

Ja, mijn excuses, maar ik had nog een verzoekje klaarstaan, hè. Die lees ik even voor, hè. Die komt uit Montfort. Van Ronald Heusman, ja, die kennen we wel, hè. Ja, ja, een van de trouwe luisteraars, hè. Bij Radio 1224, hè. En wat schreef hij nu? Hij vraagt een plaat aan. Even kijken, wat vraagt hij? Kom ook even aan. Ja, ja, ome Joop Ruitenbeek vanuit Lunteren. Ja, uit de sportschool, zegt hij. Nou ja, moet er nagaan, uit de sportschool. Jojo. Ja, voor ome Willempie en ik weet een heleboel, hè. Maar het gaat in ieder geval richting Montfort. Ik was je vergeten, Ronald. Ik had niet gekeken in de verzoekservicebox. Terwijl ik het wel aankondig. Mijn excuses daarvoor. Ik ga je plaatje natuurlijk erbij zoeken en gaat uiteraard die kant op aan, hè. Maar we gaan nu eerst een mooie plaat draaien voor Ara. Ara Hansen. Ik heb een plaatje voor jullie klaarstaan. En ik hoop dat het een goede keuze is, hè. Dus ja, ik zou zeggen, luister ze maar gezellig mee. En mocht u ook een verzoek hebben, mensen, u weet het. 06 28 13 24 21 of dan via de verzoekserver, hè. Nou, we luisteren nog even lekker naar dit instrumentale nummertje. En daarna komt een mooi plaatje van Henkie Bernat.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Hoi, Edwin Evers hier en dit is het station met de meeste piratenhits per vierkante kilohertz met nu DJ Bert, Radio 12, 2 vieren.

Ja, mooi nummer van Ratsamble. Radisamble. Ja, een lentenacht is de titel. Ja, en ook onze Teun is ook weer paraat. Onze pensionaris, ja, dat mag hij zeggen, hè. Hij zegt het tegen mij en ik zeg het tegen hem, hè. Maar ook een hele goede avond gewenst natuurlijk, Teun, vanuit Hengelo, hè. En Wout, ik zie staan, die is al op vakantie. Ja, ik moet me even uitleggen wat je ermee bedoelt, hè. Even kijken, we gaan lekker verder met het volgende nummer. Henkie Wijngaard heb ik klaarstaan, hè, met Zwaailicht en Sirene. Komt-ie.

0: maar één keer.
1: Ja, dat zijn Jaap en Henkie. Hè. Die hebben het over de vakantie, hè. Ja, voor mij is het straks ook vakantie, maar goed. Ik heb het geluk, ik kan vaker, hè. Ik bedoel, mijn werktijd zit erop. Dus wat dat betreft is dat wel mooi. Maar goed, we gaan lekker verder. Luukje Steeno, kennen we die nog? Ik wil jou. Ja, ja. Ik ken hem wel. Nou, komt-ie, Luuk Steeno. MUZIEK

Ja, zo is het maar net, hè. Huilen is zilver, lachen is goud, hè. Ja, ja, we lachen ook veel te weinig, hè. We moeten het veel vaker doen, hè. Lachen op deze wereld, hè. Er is al genoeg ellende, dus ja. Dat was Christine, AQ. En we gaan lekker verder met Gebroeders Grimm. Ja, ja, maar nooit niet.

Ja, dat waren de... Ja, de Gup heet het. Ja, bankoverval met de Gup. Misschien een taartje bij. Nou ja, maar wie we wel kennen is Leo. Leen. Ja, sorry. Leen Zeilmans. Ja, die gaan we zo even draaien, hè. Met Zondagmiddag 2.0, hè. En daarna draai ik een mooie plaat van Laura Lin, hè. Dat is Stille Dromen. En dan zien we wel weer verder. Komt-ie, Leen Zeilstra.

Ja, dat was de Lowland Trio. Blow, blow, blow, zo koud. Blow, blow van de kou, ja. Maar goed, even kijken. Ik heb een tweetal verzoekjes klaarstaan. Allereerst draai ik een plaatje voor Wout. Wout vraagt een plaat aan. Ja, de eerste die kende ik niet. Maar goed, de tweede die stuurde, die kende ik wel. En die vraagt een plaat aan voor Ada. En iedereen die luistert natuurlijk. Nou, plaatje heb ik klaarstaan, Wout. Dus hij gaat zometeen de ronde in voor jullie. En luister dan ook gezellig mee. En dankjewel voor je wensen. Hè. Ja, ik ga niet gelukkig zo heel ver weg. Maar goed, ik ben er wel een aantal dagen lekker tussenuit. Ja, dat scheelt dan een heleboel. En dan heb ik ook nog een plaatje van, even kijken, van onze George Studio 16 klaarstaan. Hij zegt, draai even een mooie plaat voor mij, een lekker oudje van de jaren 60. Ik ga me nu omkleden, ik moet naar mijn werk. Oh, werk ze dan, George? Ja, ja, dat moet natuurlijk. Hè. De nachtdienst denkt, dat is ook niet fijn. Maar goed, ik zal het plaatje klaarzetten en dan gaat het in een ronde voor iedereen. Dus eerst gaan we een lekker plaatje voor Wout draaien en daarna een mooi plaatje voor George. Ik wens je een goede nachtrust. Ach, een goede nachtrust. Ik bedoel, een goede nachtdienst. En ja, werk ze, hè.

Ja, goed mensen. Het is nog eventjes even kijken. Het is nu bijna 10:50. Ja, we draaien de plaatjes tot een uurtje of 10. En dan houden we het ook aan deze kant voor gezien, hè. Dan kan de apparatuur weer lekker afkoelen een aantal weken. Dan moet ik het weer doen met mijn telefoontje. Maar ik blijf zeker luisteren naar onze gasten van 12:24. Lekker op de camping. Speakertje erbij. Hoppa. En natuurlijk niet te vergeten. Het potje. Het groene potje. Wat plok zeg.

Ja, Grutte Geert was dat. Zij heeft de looks van Grutte Geert. Ja, ja, we gaan nog even lekker verder. Met een mooi plaatje van Manuela. Rodos bij Nacht heet dat. En daarna draaien we nog een mooi nummertje van Joanne Hammer. Maar luister eerst even meer naar Manuela.

Ja, luisteraars. Zo is er ook weer een einde aan de maandagavond. Ja, zoals ik al zei in het begin van de avond. Ik heb een aantal dagen en weken vrij. Ik ga met Pinkster helemaal vaart. Gaan we even lekker met de caravan weg. En dan laten we hem ergens hier in de buurt, ergens in Twente. Laten we hem lekker staan en dan ga ik van daaruit lekker luisteren naar 12-2-4. Nee, ik neem het niet allemaal mee. Dat gaan we echt niet doen. De studio blijft lekker thuis. Dus daarom, ja, zult u mij een paar weken moeten missen. Maar niet getreurd. Deze ouwe, die komt weer terug, hè. Dus nogmaals, ja, mensen, ik zal nu zeggen bedankt voor het luisteren. En morgen natuurlijk allemaal weer gezond op. En zometeen een hele goede nachtrust. En diegenen die moeten werken, natuurlijk een hele een fijne werkweek en een fijne werkavond. En nacht natuurlijk, hè, George. Maar dit is Dietje Bert vanuit locatie Hengelo, studio Hengelo Zawiend. Ja, dat was weer op de maandag. Ja, we hopen natuurlijk dat hij genoten heeft van de plaatjes en de praatjes. Ja, het is niet altijd vrolijk natuurlijk. Het komt ook al niet altijd even mooi over, maar ja, goed. Ik heb nu helemaal dit stemmetje gekregen van mijn moeder, hè.

Maar goed, nogmaals, bedankt voor de verzoekjes. Bedankt voor de aanvraagjes. En de opmerkingen natuurlijk. En natuurlijk ook voor de gezellige chat. Ja, dus. Ja, kijk aan, kijk aan. Lekker, George. Lekker, lekker, lekker. Ja, ik vond het altijd maar niks, hè, die nachtdiensten. Maar goed, er zijn mensen, ja, die vinden het prettig. Die kunnen ermee leven, maar ik echt niet. Maar goed, het schuift ook weer wat, hè. Dus nogmaals mensen, dit was Dietje Bert. Ja, ja. Vanuit Hengelo. Ik wens u allen een hele goede nacht. En tot, bye bye, tot de volgende keer. Zwaai, zwaai. De groetjes.

alles is anders en niets zal nog ooit zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Geen gelul. Draai met de spul. Welkom bij Radio 1224.
2: Eigenlijk had ik helemaal geen kloten aan, maar goed. Het is wel mooi.

Maar twijfels over jou, mijn kind, die had ik niet. Wat men ook vertelde,

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is
3: Radio 1234.
2: De mooiste muziek hoor je hier.
3: Wat een mooie muziek.
2: Radio 1234.

0: V4.
1: Presenteert
0: de mooiste muziek
1: midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio? Of is dit...

0: of TV4. Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.
1: Weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: of P4.
1: Altijd Piratenits.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Radio 1224.